0: Dat is ook zo. Ik zal die ding gaan bekijken hoor. Ik was hier klaar. Paranormal David FPV voor 96 van Dump Truck.
1: Clear 2005 International 9200 white in color, expression native 26.
0: Copy, I'll get you going over here in a second.